0: Perietap Colin Jean.
1: Panda agetugul konomin kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany agegere sait agigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet. Ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel.